tiasie ewo ho ebade wo kunkrote me kenya ye ebade ma yen kenya wo yan pa bomo ma yen kenya ya bomo densebo ma yen kenya rapala tuwa teila rapala ba jebiara har